het nog naar Gij en Disco Burgers. Het is echt te gek. Je gaat over je nek van roddels en geluk.